Elisa nap. En Elisa leidt hij assen, en raand Elia hing er aan en zeid, Lot mij mijn vader en mijn moeder kussen, dan kom ik met die mat. En hij zeid, go treg, hou hem denk wat ik die gedonen heb. En hij raand treg en hij mijn assen gespan en moek een apfel van dort. Hij kookt dat vlees over dat halt van dat jach en geeft de mensen dat ze eten. Dan verleidt hij in Kapitel 20. Dan te die tijd sammelt Ben-Hadad, de kennig van Aram zich, zijn ganze armei taub. Door waren 32 kennigs, die aan met ihre pierden kriegswagens bestonden. En hij ging nap en belogert Samaria en kämpft tegen die. En Ben-Hadad schickt nu recht naar Ahab, den kennig in Israel, en zei to Ahab, dien zelve en dien gold as mint. En die vrouwen zijn kinder zijn ook mine. En de kennig aan Israël zegt, Lot dat zo zijn als du gezegd hast, kennig Ben-Hadad. Ik je hier die en alles wat ik heb. En die wat geschekt werden, kämen nog eenmaal in zeden. Ben-Hadad zegt, ik leid die zeien, dat al dien zelve en dien gold, en ook al die vrouwen zijn kinder zoals die mij geven, ob nu wo ik morgen aan deze tijd mine deine no die schekken, dat ze dien huis en de hieze van die mensen dergzeken, en ze zullen alles wat wertvoll is met zich nemen. Dan roept de kennig aan Israël alle leiders in dat land taub en zegt, nu kijk de mol, hoeveel deze van ons hebben wil. Hij schickt nu mij, voor mijn vrouwen en kinderen, mijn zelve en mijn geld, en ik geef hem geen jeenstand. En al de leiders in dat ganze volk zeiden, doe dat niet, en wil ik niet enter dort. En Ahab zegt door Ben-Hadad zijn mannen, zegt mijn haren en kennig, dat alles wat hij eerst van mij, zijn deiner, verlangt, wie ik reite daunen, aber dit lood ik nich. En de mannen gingen en drogen de norecht trig. Dan schickt Ben-Hadad norecht trig en zeid, lood de jetter mij dit en dort daunen, wan in Samaria genoeg stof abbeeerd is, dat in jeder van mijn mannen eine handvoll doofan kon wegdrogen. En de kennig aan Israël antwoord, zegt hem, lood dem, die zich tom kom vreid maakt, nicht so pochen als die wat vom Kampf jämt. Ben-Hadad kreeg de norecht, als hij met de kennigs en de zelten drinken deid. En hij zei to zijn mannen, ein jeder ab zijn steed, en zij nemen ihre steden je in de stad. Dan kam ein profeet naar dem israelitischen kennig Ahab en zeid, dit is wat de Haar zegt. Du hast deze grote maßen gezeinen, ik word die van dag aan die macht geven, zodat u weiten wurscht, dat ik de Haar zie. En Ahab vroeg, durch wem? En hij zegt, dit is wat de Haar zegt, durch die Angestalte van de Beamte en de Stam. En Ahab zegt, wer zal den Kampf anfangen? En hij zegt, du. Dan talt Ahab de Angestalte van de Beamte en de Stam, en du wären 232. En hij talt dat volk van Israeliten, en du wären 7000 Männer. Bij middag gingen de Truppen rüt, als Ben-Hadad zich met de 32 Kennigs, de am Unterstädten, taub an de Zelten bedrinken deid. De Angestalte van de Beamte van de Stam gingen verab. Ben-Hadad schickt Spionen rüt, en de brachten Norecht en zeden, du kommen Männer uit Samaria rüt. En hij zegt, neemt de levendig vast, ein daunt of zij ab Fred oder ab Krieg rüt kommen. En de Angestalte van de Beamte gingen rüt en de Armei hing heran. En jeder Mann schlug dem daut, de fer am wir. En de Arameer an den Weg, en de Israeliten jugen an hing heran. En Ben-Hadad, de kennig van Aram, kam op een pierd met andere ritter taub doofan. En de kennig van Israel ging rüt en schlug pierd en wagen stool. Dat geef eine grote schlacht, en de Aramee kreeg den dag einen groten schoden. Dan ging de profeet nu dem kennig van Israel en zei to am, go en verhol die, en sie versächtig wat u deist. Wils de kennig van Aram wat am Farjo je in die komen. Dem kennig van Aram sine mana seden am, ere jetter sind jetter van de boy. Dort is wo am de Storche wären als wie. Wann wir doch mit an ab de opne Stab kriegen können, dann wird wie Storche seinen in angewennen. En da ook dit, lei all de Kennigs auf von ihrer Verantwortung en stell die eine Kommandanten an in ihre Städten. Dann mag die noch eine Armei, so als du verloren hast, en ook Pierd en Wages, so als erst, en dann lot ans ab de opne Stab mit de kriegen. Dann wo wir Storche seinen in an annehmen. En hij horcht nu den rood en deed dat zo. Als dat dan Farjo wordt, roept Ben-Hadad al de Arameer taub en ging met aan nu Afik om door met de Israëlieten te kriegen. En de Israëlieten worden ook taub geroopt. Zij kwamen en bezorgden zich met gereidschaft en gingen ruut jeen aan. De Israëlieten lagerden zich verjanen.

0: houden. Wie Yeshua zijn zeens, de een zeen van Jozadak wie, en zijn breida, Maaseja, Eliezer, Jarib en Gedalia. En ze geven ihre hand doorop, dat ze ihre frühe zwaag schekken en een schubsbak als schuld opvergeven wollen. Wie immer zijn nog komen weeren, Hanani en Zebadia. Wie Harim zijn nog komen weeren, Maaseja, Elia, Shemaja, Jehiel en Uzia. Wie Pashur zijn nog komen weeren, Eljoenai, Maaseja, Yishmael, Netanel, Jozabad en Elaza. Mang de Leviten weeren, Jozabad, Shimi, Kelaya, de Okelita genannt wordt, Petachia, Juda en Eliezer. Mang de Zenja via, Eljashib, en mang de Purtenwachter, Shalom, Telem en Uri. En mang de Ewaje Israeliten weeren wie Parosh sine no kommen, Ramja, Yisija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Hashabja en Benaja. En wie Elam sine no kommen, Matanja, Zecharia, Jehiel, Abdi, Jeremot en Elia. Wie Zato sine no kommen, Eljoenai, Eljashib, Matanja, Jeremot, Zabad en Asisa. Wie Bebai sine no kommen, Johanan, Hanania, Zabai en Atlai. Wie Bani sine no kommen, Meshulam, Maloch, Adaya, Yashub, Sheal en Jeremot. Wie Pahat Moab sine no kommen, Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanja, Bezalel, Benui en Manasse. Wie Harim sine no kommen, Eliezer, Yishija, Malkija, Shemaja, Simeon, Benjamin, Maluch en Shemaria. Wie Hashum sine no kommen, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse en Shimi. Wie Bigwai sine no kommen, Maadai, Amram, Uel, Benaja, Bedja, Kelohi, Vanja, Meremot, Eljashib, Matanja, Matenai en Jaazai. Wie Benui sine no kommen, Shimi, Shelemja, Nathan, Adaya, Machnadbai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemja, Shemaria, Shalom, Amaria en Josef. Wie Nebo sine no kommen, Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadai, Joel en Benaja. Desse houden zich alle fremde frühes gefried. En einige Nehemia, van de frühes houden zich in de welt gebracht.
1: Dit is Nehemia, Hachalja zijn zeen, zijn geschicht. Dit passiert in de monat Kislev, in de 20ste jaar, als ik in de versicherde steed in Susa wier. Dan kwam Hanani, einer van mijn breider, met een gemana uit Juda no mij. En ik vroeg aan, wou de eeuwige geblevene van de Juden dat ging, wat nicht in de gevangenschaft verslaapt wieren, en wou Jeruzalem dat ging. En zij zeiden te mij, die wat met dem leven davon gekomen en uit de gevangenschaft teruggetrokken zijn, leven dort am land en een grote eigenlijken schand. De staatsmeer van Jeruzalem ligt doolgebroken en de poorten zijn verbrand. Als ik deze weer hier, zat ik mij doolen hield en truur dagen lang, en deit fausten en beden ver dem God am Himmel en zeed. Oba, haar, du God am Himmel, du grote en gefechter God, du stest truur te dienen bond en te die truhartig goud zend, en diene gebouten houlen. Lot diene oren doch herharchen, en diene oren opzennen, dat die dienen deiner zijn gebed heerscht, wat ik ver die dag en nacht verdiene deiner, de Israeliten beden dou. Ik bekan de Israeliten ihre zinden, wat wie aan die gedonnen hebben, ik en mijn vader zijn familie hebben ook gezindigd. Wie hebben die bijzit aangedonnen, wils wie diene gebouten, aanordningen en rechten niet gehouden hebben, wat u dich dienen deiner Moses angeordnet houdst. Denk aber doch an die Wied, wat u te dienen deiner Moses seien deidst. Wann je mij antru waren, wil ik jun mank de veldje verstreien. Wann je über Trignomie komen en mijn gebouten houden en bevallen, dan wil ik, ook wann je versprengt zijn, wat om eng vom Himmel, jun doch van door taub lezen en jun nur die steed brengen, die ik uitgezocht heb, dat mijn nomen door woont. Zij zend je doch dienen deiner in dien Volk, wat du je raad hast, dich deine grote Kraft en deine starke Hand. Ober Herr, lot deine Ohren herhorchen nur dat Gebet van dienen deiner, en op de Gebeder van dienen deiner, wat dienen nomen verrichten, en lot dienen deiner dort van door gelekken, en jef am Gnot verdessen maun. Ek wie die dem Kennig dort trinken en schenken. En de Monat Nisan, en dem Kennig Artasaster sin 20. Regierungsjahr,